Het is meer oilalai, zegt ge, hier veel meer oilabai. Zegt ge, hier ben ook goed of zak. Een winstplezier zo met die jongen nou in zak. Een winstplezier zo met die jongen nou in zak. Mijn liebe zegt ge, und no gut auf Zack.